volgende leven vinden we het ritme terug. Een dans van zielen, stap voor stap. Tot die tijd zingen we ons stille lied. Verloren zielen in eindeloze cycli.

0: maar niet genoeg. Een melancholische laatste ademtocht. Onze zielen verliezen het ritme, schommelen alleen door de nacht. De liefde is sterk, maar niet genoeg. Een melancholische laatste ademtocht.
1: Und jetzt kommt ein Zungenbrecher. Der dünne Dackel düst daher, doch dummerweise ist da Teer.